noodleband in een Anaheim bodderbroken kees. Een bloting met een been dat je natuurlijk kunt, onder ligt heel lang op een ees. En hier rest het met een tassel aan